0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: sick. Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Sjouke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: 18 jaar.
1: Pulse FM. Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: 171-1075 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
1: And for love's sake, each mistake, oh yeah.

0: Luister nu naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Tros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Tros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros FM.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving gisteren. Al zeker 132 mensen zijn daarbij overleden en zeker 570 anderen raakten gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de Colombiaanse president. Volgens hem raakten ook meer dan 1500 huizen beschadigd en zijn er zeker 60 gebouwen ingestort. Intussen biedt de VS zo'n 13 miljoen euro steun voor bijvoorbeeld noodopvang. Ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hij was ook DJ en content creator. Dokters voorspelden dat hij maar 12 zou worden. Uiteindelijk werd hij 28. Hij was een van de oudste levende personen met progeria ter wereld. Ons land heeft meteen een medaille gepakt op de eerste dag van het EK Atletiek in Birmingham. Delphine Nkansa sprintte naar brons op de 100 meter en dat kan ze amper geloven.
4: Je sentais un peu mon ischio en demi-finale, donc j'ai eu un peu peur en finale. Mais de là à faire médaille, j'étais là, ah ok, il va me falloir du temps pour réaliser que je suis sur le podium. C'est vraiment incroyable.
3: Op de 5000 meter werd Issa Kimeli negende. En de Belgian Waffles, dat is onze gemengde aflossingsploeg, werd achtste en laatste op de 4x400 meter. We krijgen veel zon vandaag en het wordt zo'n 29 graden. Morgen ook zonnig, dan wordt het nog iets warmer, 32 graden. Donderdag en vrijdag zonnig en heet, dan halen we zelfs tot 35 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

De Osmonds, het is een legendarische Amerikaanse popgroep die in de jaren 70 de status van wereldwijde tieneridolen bereikte. En de band begon oorspronkelijk als een barbershop kwartet en groeide uit tot een van de meest succesvolle muzikale families uit de popgeschiedenis. Zo zie je maar dat je toch familie goed bij elkaar kan brengen. Een bijzondere goedemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Het is dinsdag alweer, we zijn 11 augustus en dit is de ochtendshow tot 9 uur.

0: En waar hoor je alleen maar de beste golden oldies? Alleen maar bij Radio Pros FM. En dat waren ze, de Buffoons. En je hoorde deze Arizona. En de groep scoorde tussen 1967 en 1973 verschillende grote hits in de Nederlandse top 40. En hun bekendste nummers zijn Tomorrow is Another Day en It's the End.
1: Pros FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Radio Pros. Zomert erop los.

helden deze radioklassieker nog eens boven Van Aert en Fire uit Nederland. En dat waren ze met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Jammer genoeg moesten wij onlangs afscheid nemen van deze fantastische zangeres uit Nederland. En een 9-to-5, dat kennen wij allemaal. Dat is een job die we deden, of toch vroeger en nu ook nog wel. Maar nu heb je wel al meer drie ploegen systemen. De ochtend, de namiddag en de nacht. Maar Dolly Parton, die had daar destijds toch wel een grote hit mee te pakken met haar 9-to-5. En daar gaan wij nu naar luisteren.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Puls FM.
4: Goedemorgen. Ron van der Steen.
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Zeg nu zelf, dit is toch wel mooi, mooi, mooi. Een klassieker van John Denver was dat. En Annie's Song hoorde je hier bij Radio Pros FM. Ik zag deze ochtend op de Facebookgroep van Gina dat ze soms wel leuke nummers post. En dan kwam er een nummer tevoorschijn van Peter Schapen uit Nederland met een geweldig nummer, Ademen, Ademen. Ik dacht, die moeten we eens gaan draaien deze ochtend.

Dat zijn zo van die mooie pareltjes die zo'n beetje verdoken zitten in het archief bij Radio Pros. Peter Schaap hoorde je met Adem en Adem. En nu gaan we even naar ons eigen Vlaanderenlandje, want we hebben hier ook mooie klassiekers van destijds. Rosita en Club 68 komt eraan met Mijn Hart is Heen Spelengoed. Daar heeft ze groot gelijk in.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Het zijn zo van die mooie uptempo nummers om zo lekker te ontwaken en luisteren naar ons, naar Radio Pros FM. Want bij ons hoor je alleen maar de mooiste golden oldies terug. En dit was er eentje van Jimmy Ruffin en Hold On To My Love. En die muziek van de Fan Young Cannibals met een cover van Elvis Presley en deze Suspicious Minds.

0: slecht gaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert of bel 053 83 1906.
2: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 1900 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
2: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
5: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
4: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
5: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
4: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie

0: charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Brussel.
3: Ron van der Steen.
4: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Dat zijn die heren die we kennen van I'm Not In Love en de Wall Street Shuffle. Ik heb het over 10cc en die hoorden hun grote hit van destijds. The Things We Do For Love. Wij doen zoveel natuurlijk ook voor onze luisteraars van Radio Pros natuurlijk. We gaan op naar 8 uur. Straks zijn we terug na 8 uur en dan hoor je ook onze nieuwe supertip van deze week. En we hebben ook de jarigen van de dag. Dat is allemaal voor straks, maar nu nog muziek van Roxy Music en Jealous Guy.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
6: Goedemorgen.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen, schat.
7: Radio Pros.

De House of Fun, dat was het ook afgelopen weekend bij Radio Pros. Want dan is onze zomerterras opengegaan en er waren ook heel wat fijne collega's bij. En ook een aantal leden van Radio Pros FM. En dit was The House of Fun, een klassieker van Madness. En Madness is een Britse band die ska met popmuziek vermengt. En hun succesperiode ligt in de jaren 80 en sinds 1979. Heeft de band meer dan 30 singles uitgebracht en 16 albums. En de groep is trouwens nog steeds actief. Goedemorgen en welkom hier bij Radio Pros FM in deel 2 van deze ochtendshow. Nog tot 9 uur.

Boy George is al actief sinds begin de jaren 80 met de Culture Club. En die hoorde The Church of the Poisoned Mind was dat. Hij behaalde ook een nummer 1 hit notering met zijn grote hit die hij uitbracht destijds. En het was die Do You Really Want to Hurt Me?

Bart Kuil staat dit jaar nog steeds in de belangstelling met zijn nieuwe single Zot Verliefd. Dit was zijn nummer van vorig jaar Onderweg, maar hij had vorig jaar ook die andere zomerhit met Azizam. Was ook een groot succes voor hem. En nu K3 voor onze allerkleinsten die nog in de vakantiemodus zitten. Want binnen een maand is het terug school. En ik heb hier K3 klaarstaan.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: 6 Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio.

Het is ook een van zijn grote successen, deze prachtige ballade gebracht van Elton John. En het was nog een keer deze Blue Eyes die je hoorde. Even kijken wie er vandaag allemaal jarig is. En dat is niemand minder dan Luc Kuijls. Dat is een Vlaamse komiek en vandaag op 11 augustus wordt Luc Kuijls 74 jaar. En ook jarig is Joe Jackson, de Britse muzikant, en die wordt vandaag 72 jaar. En Evi Greuaert, dat is de Belgische radio- en televisiepresentatrice, en zij wordt vandaag 47 jaar.

Marlene on the Wall is een nummer gebracht van deze Susanne Vega. En dat is een invloedrijke Amerikaanse singer-songwriter die begin de jaren 80 doorbrak met een van de sleutelfiguren van de folk revival in New York. En ze staat bekend om haar poëtische, heldere teksten en haar focus op het stadsleven en de menselijke relaties.

0: Die Sundays en Mondays, dat ligt al achter ons. Het is vandaag al dinsdag 11 augustus. En Sunday Mondays is een nummer van Vanessa Paradis van destijds. Het is 8:30 gepasseerd. Het is tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week. En dat is Justin De Wild. En dat met Cheerio.
1: Radio!

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat.

0: 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
1: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM, Radio Pros.
7: Ron van der Steen.
8: Pros FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Sunnyside Up hoorde je en Up Into The Sky was dat allemaal gedraaid hier in de ochtend bij Radio Pros. We gaan op naar 9 uur, dat betekent dat deze ochtendshow erop zit. Maar we zijn er morgen weer bij even na 7 uur en ik laat je met muziek van Earth and Fire en Weekend. Maar dat is het nog niet, nog even geduld daarvoor. Tot morgen vrienden van Radio Pros.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Ons leger loopt mogelijk gevaar om bespioneerd te worden door China. De dienstwagens van heel wat generaals en de defensiechef zijn gemaakt in China, dat schrijft HLN. En daarom laat Defensie de auto's onderzoeken, vertelt politiek journalist Timmy van Diepen.
4: Aan de ene kant is het risico dat men in China de positie van die wagens zou kunnen volgen. Aan de andere kant is er het risico dat door verbinding te maken met de Bluetooth van die auto's, men dus inzage zou kunnen krijgen in de contacten in de gsm's van bijvoorbeeld hoge officieren, maar ook telefoongesprekken zou kunnen afluisteren die in die auto's plaatsvinden.
3: Defensieminister Franke wil in de toekomst enkel nog Europese auto's aankopen. Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken tegen pneumokokken, terwijl daar vorig jaar 4 Vlaamse kinderen aan gestorven zijn, dat schrijft HLN. Kind en Gezin geeft baby's gratis een vaccin dat tegen 13 varianten beschermt, maar er bestaat een nieuwere versie die tegen 20 varianten beschermt. Daarvan de standaard maken is niet zo evident, zegt collega Fleur Mees.
5: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij kind en gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
3: Ouders kunnen zelf kiezen voor de nieuwe versie, maar die kost wel €268. Vlaanderen neemt afscheid van Progeria-patiënt Michiel van de Weert. Hij overleed gisteren aan die ouderdomsziekte. Hij werd 28. Comedian William Boeva noemt hem de coolste gast die hij ooit kende. Op socials spreken onder meer Karen Dame en Average Rob hun steun uit. Doelman Thibaut Courtois schrijft: rust zacht, Genkie. En ook Racing Genk, de club waar Michiel voor supporterde, noemt zijn moed en positiviteit een inspiratie voor velen. In Colombia in Zuid-Amerika zijn nu al 132 mensen overleden na de zware aardbeving gisteren. En zeker 570 anderen raakten nog gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de president. Er zijn ook al tientallen naschokken geweest. De noodtoestand is daar ook van kracht. De VS biedt €13 miljoen steun en ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. En sport op het EK Atletiek heeft Delphine Nkansa ons land een eerste medaille bezorgd. Ze pakte brons op de 100 meter. In 11 seconden en 400ste. Dat is een nieuw persoonlijk record en amper 200ste trager dan het Belgische record van Kim Gevaert. Verder werd Issa Kimeli 9e op de 5000 meter. Een ontgoocheling, zegt hij.
6: Ik als vice-wereldkampioen kom je altijd naar het Europees kampioenschap om mee te doen voor de medaille. De laatste rondje komt direct verzuring. Ik heb tot op het einde mee gevochten. Helaas geen medaille.
3: De Belgian Waffles, dat is onze gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, eindigde 8e en laatste. Het wordt een prachtige zomerdag met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het een tropische 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag wordt het uitzonderlijk warm met maxima rond 35 en zelfs 37 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
8: Radio Pros.
9: Jo van Aalst. 2 dagen in de week. Totaal van streek.
10: Oh no.
9: Compleet YOLO.
10: Compleet YOLO.
11: Wow.

Boys met My Day Will Come. En Sammeke Gorgis met Rack. Waren meteen de openers. En deze eersteling van Ding Dong, jouw Summer Edition na mijn vakantie. Het zit er weer op, wat is dat toch weer snel gegaan natuurlijk. En zo zijn we weer bij jullie terechtgekomen hier bij PRS Radio met de dinsdagse Ding Dong, jouw Summer Edition van 11 augustus. Ondertussen zijn we bijna 13 minuutjes over 9. Van harte welkom, een hele goeiemorgen. MUZIEK

Out of the 70s, Mungo Jerry met Alright, Alright, Alright. Dit is Etienne Alvarez en zijn Maria Magdalena.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang, Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
6: Ding dong yo.

Amore de Mis Amores. Dat deden we samen met Paco. Kom ik pas bij. Hele goede morgen, dinsdagochtend hier bij BRLS Radio. Ding dong joh, terug van vakantie. Alhoewel we de komende weken ook wel een paar keer er niet kunnen bij zijn. Vanwege werkomstandigheden dan. Drukke periode. Maar vandaag graag erbij met de dinsdagse Ding Dong Yo. Tot 11 uur, tot aan de middagradio. En we zetten het programma verder met de Rapper's Delight. Een nummertje uit einde jaren 70.

0: Al de Jimmy Frey en zijn rozen voor Sandra.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: FM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Jo van Aalst.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen.
6: Altijd positivo. Din

De drie beesten, bier, bikini, barbecue. Het was een nummertje van Tim Schalks. Kennen jullie deze nog? Uiteraard toch? Robert Long. En iedereen doet het.

mannen van Dorf Rocker en hun spaghetti polonaise. We blijven het even op zijn Italiaans doen met de Esteriore Brothers. Een estate italiana. Buongiorno.

0: Bellissima, deze van Pepino Di Capri en zijn Roberta.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Din Don Yo.
4: What?
3: Din

Alice Hoekstra. En hij was meteen verkocht met één blik in jouw mooie blauwe ogen. We gaan deel 1 van deze dinsdagse Ding Dong Yo Summer Edition afsluiten met de Aller Brothers. Graag tot zo na 10 uur voor deel 2 van dit programma.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros.
4: Jo van Aal.
5: ProsFM 105.5. 107.1. 107.5. DAB Plus. En via de stream radiopros.be.
6: 2 dagen in de week. Totaal van streek.
7: Oh no.
6: Compleet YOLO.
8: Compleet YOLO.
7: Wauw.
6: Bij Din Dong Yo.

Welkom in deel 2 van deze dinsdagse Ding Dong Yo bij PRS Radio. Helemaal op deze 11 augustus. We zijn 6:30 geworden met de opener van de Gebroeders Co. En hun allernieuwste Proud to be Found.

0: Alphaville met Forever Young. Ja, dat we dat maar eens konden blijven en altijd jong zijn. Tjonge, jonge.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. Din, dong, yo.

Blok. En Baarman, wat is het warm, man? Dus kortom, bloed, bloedje heet. Dit is Rob Zorn. Gewoon één gouden tip. Op tijd er eentje, hè.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: 107.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
4: Bros. Altijd positivo.

Worstjes op de borstjes. Hoe lekker moet dat niet wezen? Jessie Arians, de super sympathieke dame met de liefde van de man, gaat door de maag. Lazy Lady en Mr. Moustache.

En deze, ja, deze mag er ook zijn hoor. Tina van Beek heeft een dikke hit te pakken in Nederland met Stop toch met liegen.

Van Beken, stop toch met liegen. Gaan we er nog eentje tegenaan gooien? Zouden we het durven? Maar ja, natuurlijk, zo'n echte meezinger. Check in de Ollie. En ik krijg een hele...

0: zit er bijna op, zit er bijna op. Onze eerste aflevering na onze vakantie. Deze dinsdagse ding doe je op 11 augustus. Vanaf 11 uur begint de middagradio met ons eindje van Bever hier bij PRS Radio. Dus hou hem hier zeker vast. En van mij krijgen jullie nog Otto Lagerfeldse London Beat. En helemaal op het einde om af te sluiten, Belle Perez. Wat mij betreft graag tot overmorgen, 9 uur, nieuwe afspraak voor Ding Dong Yo.
1: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
7: Pulse FM.
8: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: Ding Dong Yo. Music, maestro.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
0: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Geweldig mooi, dat nummer van Shocking Blue en dat met Venus. En dat was meteen onze startplaat van onze middagradio op deze dinsdag, vrienden. We zijn exact bijna 10:56 geworden. Wij zijn er alweer bij tussen 11 en 2 uur via Radio Pros FM. Een woordje van dank aan onze voorgaande collega Jo van Aals was dat met Ding Dong Yo. En deze kwam uit in 1979. Hier is Bonnie M voor jullie allemaal en Bahama Mama.

Het komt waarschijnlijk uit de tijd van de locomotieven, de stoomtreinen uiteraard van intertijd. Ritz met een versie van de Locomotion. Terug naar eigen land, hier is Soul Sister.

Ja, ja, zeker een vaste radiopros. Zomer erop los, een ganse zomer lang. Trini Lopez en zijn Lemon Tree. Hier is Smokey and Mexican Girl.

0: Zeg schaat, is ons huis nu nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
2: Amai.
0: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio Pros.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

De straffe kerels uit Antwerpen, vier takt hier bij Pros FM. En ik ben niet blauw. 28,5 over 11 geworden. Hier is DJ Combo. En comment ça va?

Ja, ja, het werd een echte superhit voor deze Chicago-tip. En dat met Son of My Father. We keren terug zo dadelijk naar de goede jaren 70. En dat doen we zo dadelijk met Suzy Quattro. Met If You Can't Give Me Love. Maar is deze prachtige slow. Jawel, Octopus.

0: over slapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
0: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
0: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Middagradio.
3: Ed van Bever.

John Terra op de radio met Iemand heeft je pijn gedaan. Hij is onder meer zanger, tekstschrijver en producer. Ja, een man met heel veel werk, denk ik. De volgende platen moesten we gaan draaien vanwege Luc Parewijk. Luxken, hier komt ze. Paul Severs met Hallo, mevrouw.

is en blijft een fantastisch nummer om van te smullen, zou je kunnen zeggen. ABBA was dat en The Winner Takes It All. Zometeen, liever gezegd, gaan we richting het nieuws en het weerbericht hier bij Pros FM. Maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd door Martijn de Smet met dit hier, Jimmy James en zijn Vagabonds. And now is the time.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Voormalig Syrisch president Bashar al-Assad is bij verstek veroordeeld tot de doodstraf voor moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog, dat schrijft het Syrische staatspersagentschap. Die oorlog eindigde met de val van het regime van Assad in 2024. Het is een symbolische straf, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Het vormt een soort van symbolische gerechtigheid voor de Syriërs. Dus dat is zeer belangrijk. Maar het spreekt voor zich dat Rusland, het land waar Assad zich nu bevindt, waar hij asiel heeft gekregen, ja, dat Rusland niet bereid is om hem uit te leveren. Dus het zal hoogstwaarschijnlijk nooit tot een effectieve uitvoering van die doodstraf komen.
3: In die burgeroorlog kwamen meer dan 500.000 mensen om het leven. Colruyt en Delhaize roepen eieren terug omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. Het gaat om scharreleieren van een kippenbedrijf uit Geel. Op hln.be vind je de codes van de mogelijk besmette eieren. Je kan ze gewoon terugbrengen naar de winkel. Als je rauwe besmette eieren eet, dan kan je griepsymptomen krijgen. Als je ze kookt of bakt, is er geen risico. Op het Albertkanaal in Schoten is het scheepvaartverkeer tijdelijk stilgelegd na een botsing tussen een schip en een plezierbootje. Intussen kan het scheepverkeer aan verlaagde snelheid hernemen om niet te veel golven te maken. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. Er vielen geen gewonden. De man van 37 die dit weekend overleed op de camping van de Antilliaanse Feesten in Hoogstraten stierf wellicht door een CO-vergiftiging. Dat zegt het parket van Antwerpen na de autopsie. Christophe Aerts.
5: Er zijn geen andere letsels. Er zijn ook geen andere mensen betrokken. Er is niemand anders aangetroffen in de tent. Dus we gaan uit van die hoogstwaarschijnlijke piste dat dat inderdaad veroorzaakt is door een CO-vergiftiging. En dan kijken we inderdaad naar dat klein barbecue-toestel dat in die tent ook gebruikt zou kunnen zijn.
3: Een toxicologisch onderzoek moet nu drugs- of alcoholmisbruik nog uitsluiten. En sport: op het EK zwemmen in Parijs heeft Florien Gaspar zich geplaatst voor de halve finale op de 100 meter schoolslag vanavond. Gaspar zwom de 13e tijd van alle deelnemsters in de kwartfinales. Roos van Otterdijk plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag vanavond. Zij zwom de 2e tijd van alle deelnemers. Van Otterdijk was dan ook enorm tevreden.
6: Het is mijn snelste ochtendtijd ooit, met volgens mij 2/10 of zo. Mijn derde tijd aller tijden. Waarom zou je daar niet tevreden mee zijn? Dat is gewoon fantastisch.
3: Luca Envaux is dan weer uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter vrije slag. Vanmiddag blijft het zonnig en warm, we halen 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Vanaf donderdag wordt het tropisch met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag zelfs 37 graden. In het weekend wordt het minder warm en is er kans op wat regen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
10: Radio Pros.

Bandits and the Cotton Fields. Het was meteen onze opener alweer van ons tweede gedeelte hier bij jullie favoriete radio, Radio Pros FM. We zijn op deze dinsdag ruim 7 over 12 geworden. Vrienden, ik heet jullie alvast van harte welkom in ons tweede gedeelte. En trouwens, via deze weg aan al onze luisteraars en bijzonder smakelijk eten toegewenst. Meteen een plaat op aanvraag en ditmaal vanwege Erik van der Hoeven moesten we deze plaat gaan draaien. Ja, Roy Orbison en de Roy Mix.

Ja, soms komen woorden tekort en dat is zoiets. John Fogerty en The Bad Moon Rising hier op je nooit vervelende radio. Want je krijgt ze 24 of 24 jouw favoriete muziek via Radio Pros FM. Zo dadelijk naar het jaartal 1988. Dat doen we met Wommack en Wommack en dat met Teardrops. Maar eerst nog dit van Christy en zijn Yellow River.

0: op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM, Radio Pros.
4: Goedemiddag.
6: Ed van Bever.
7: Middagradio.
8: Gewoon schattig.

meezinger van Mike en Andrea. En tijd voor gezelligheid. En zo dadelijk is het tijd voor onze supertip van de week. En dat is Justin De Wild met Cheerio. Maar eerst samen luisteren naar Hert Verhulst en James Cook en de Muddy Waters.

Gloria Gaynor op de radio met I Never Can Say Goodbye. Maar wij zeggen zeker en vast nog niet goodbye, want we blijven bij jullie tot en met 2 uur. Hola, dit is Jan iets anders. Want dit kwam uit in 1970. The Golden Earring hier bij Prost FM. En back home.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.
5: Middagradio. Het

Zomersmuziek op de radio. Stef Eckel was dat en de Griekse melodie. We gaan verder hier in deze middag radio met onder meer muziek van Phil Hunter. En ik zing telkens Yo-Yo. Yo-Yo.

Mooi, mooi, mooi, deze van Mary Hopkin. Wat is het toch fantastisch die mooie plaatjes van vroeger te kunnen beluisteren. Hè? Muziek van Show Waddy Waddy en Three Steps to Heaven.

Onder meer maakte zij de mooie hits Under the Moon of Love, deze boys van Show Waddy Waddy en Three Steps to Heaven. In dit gedeelte nog een tweetal nummers te gaan, vrienden, en dan gaan we rechtstreeks naar ons derde en laatste gedeelte, waarin ook trouwens nog een aantal aangevraagde platen zullen aan bod komen. Wat heb ik nog zo dadelijk als afsluiter van ons tweede gedeelte? Wel muziek van Michael Bublé en I Believe in You. Maar ook nog een plaat die werd aangevraagd door Celeste, onze overbuurvrouw. En wat voor een, jawel, een prachtige plaat. Engelbert Humperdinck en dat met Spanish Eyes.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
0: Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Muziek van Sweet Sensation en dat met Sad Sweet Dreamer. We zijn inmiddels 8:08 geworden op deze dinsdagmiddag. Van harte welgekomen in ons derde en laatste gedeelte alweer van ons programma Middag Radio. Ook een aantal verzoekjes zo dadelijk in ons derde en laatste gedeelte. Onder meer ook deze van de Classics komt eraan en Sunshine Baby.

Nummer afkomstig van Teaching, dat met Flyaway hier bij Pros FM. Uiteraard moet je zeker en vast met deze warme temperaturen niet naar buitenland gaan zoeken. Het gaat hier al warm genoeg worden, zeker als ik het gehoord heb, de weerberichten tegen het einde van de week. Ja, donderdag en vrijdag, dat gaat zeer warm worden, vrienden. Zo dadelijk een plaat op aanvraag vanwege Johan en Frida uit Herzelen. En zij vroegen de plaat aan van Connie Francis en Everybody's Somebody's Fool. Die komt er zo meteen aan, na deze van Tony Christie.

0: heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio.
6: Goedemiddag.
7: Ed van Bever.
6: Middagradio.
8: Gewoon schattig.

Luc Steenau hier bij Pros met Ik mis je elke dag een beetje meer en meer. Ja, dat is zeer lang geleden ondertussen, dat plaatje. Maar het betekent meteen de doorbraak bij ons in Vlaanderen voor deze Luc Steenau. De volgende plaat werd aangevraagd door Molly uit Aarschot. En zij vroeg deze van Danny D'Amaro en Donkere Ogen.

Ja, ja, dit is echt wel wereldmuziek. Ja, de grootmeester hemzelf en zijn showorkest. James Last was dat. En de Happy Music. Tijd voor dit hier. Ja, Dimitri Durakin en de Kachachok.

Ook alweer kwam dit nummer uit de gouden jaren 70, met name uit 1975, deze Harpo en zijn movie star. Iets wat recenter werk op de radio? Dat kan ook. George Ezra en Shotgun.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie,

0: timmerwerken, renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
1: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. Dit is de zomer van Radio PROS. Radio Pros is er voor jou. Radio Pros is er door jou. Radio Pros, zomer erop los.
2: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Zeer goede vraag van Jean Blatte. Waarom zijn de bananen krom? Het heet gewoon bananen. Dat fantastisch nummer, nietwaar? Gerard Joling hier bij Pros FM. En maak me gek.

Een van die wondere mooie nummers van Alvin Stardust, pittige nummers inderdaad, en dat met Pretend. Nog een tweetal nummers te gaan, vrienden, want we gaan richting het einde van onze middagradio. Morgen zijn we helemaal terug bij jullie tussen 11 en 2 uur via Radio Pros FM. Ik wens u allemaal een fijne dinsdag toe. Veel plezier bij de radio met onze komende collega's. Maak er een leuke dag van en blijf luisteren, zeker en vast. Een tweetal platen nog, The Guys and Dolls, zodat ik met Mama Sita, maar ook nog dit hier van Hot Chocolate. And everyone's a winner. Tot morgen allemaal.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. Goedemiddag.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon log hem door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906.
2: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
6: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: 21 trajectcontroles in de provincie West-Vlaanderen staan on hold, omdat de federale politie te weinig mensen heeft om alles te verwerken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
4: Het gaat over trajectcontroles die effectief ook geplaatst zijn, waarvan dat we moeten vaststellen dat ze gewoon niet aanstaan, dat er gewoon niets mee gebeurt. We botsen daar bij de federale overheid op de vaststelling dat de capaciteitsproblemen er zijn en dat men daar wel zal aan werken, maar wanneer, hoe of wat, compleet onduidelijk. Er is blijkbaar geen urgentie, dat is onbegrijpelijk.
3: Van de 30 trajectcontroles die sinds vorig jaar groen licht kregen, werken er maar 6. Op Sicilië zitten duizenden toeristen vast na de uitbarsting van de vulkaan Etna vrijdag. Daardoor vertrekken en landen er al 5 dagen amper of geen vliegtuigen. Zo'n 30.000 mensen zouden daardoor getroffen zijn. De Etna spuwt gloeiende rotsblokken uit, er vallen assen naar beneden en op 3 plaatsen stroomt er lava uit de vulkaan. En in het vrouwenvoetbal speelt Anderlecht in de eerste voorronde van de Europa Cup tegen Feyenoord. Dat is vanmiddag geloot. Anderlecht speelt eerst thuis op 26 augustus. De terugmatch in Nederland volgt een week later. Wie verliest is Europees meteen uitgeschakeld. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM. Goedemiddag.
8: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Gisteren waren we er eventjes niet, maar vandaag zijn we te bevel. Het is vandaag de dinsdagaflevering. Beste vrienden en vriendinnen, een hele fijne namiddag allemaal. Je hoort New Kids on the Block met Tonight. Dankjewel aan de vorige collega's die ook alweer programma's maakten hier op de radio. En wij zijn er heel graag tot en met 18 uur de jouwe. Hits in de spits, de tweede dag van de week. En dat kan alleen maar fijn zijn. Dus, ja, weet je wat? Heb jij al een brilletje? Heb jij al een brilletje voor naar de zon te kijken van morgen? Dan is het nu wel de moment als je nog geen hebt. Want het is niet best dat je dat doet met het blote oog. Dus zonnebril is ook niet van toepassing. Als je naar de eclips van de zon wilt kijken, moet je ook wel een eclipsbrilletje hebben. Want de zon gaat maar één keer volledig. 90% kan je het zien bij ons in Vlaanderen. Als je naar Spanje gaat, daar kan je het helemaal zien. Maar dan moet je het nog voor over hebben om naar Spanje te gaan. De Ronde van Frankrijk van de dames is ook alweer gepasseerd. En ik kan alleen maar zeggen, de beste heeft gewonnen. Zij was de sterkste, zij was geweldig. Zij heeft iedereen toch wel verrast en verslaan. En zij heeft de Ronde van Frankrijk toch wel gewonnen. Geweldige prestatie, zou ik zomaar zeggen. En dan kan ik alleen nog zeggen, de voetbal is ook alweer begonnen. En dan staat daar toch weer Union aan de leiding. Anderlecht staat pas vijfde, maar ze hebben maar bij 2-1 met de hakken over de sloot gewonnen. Ik kijk al naar uit naar de volgende wedstrijd. Maar Anderlecht speelt ook nog Europees en dat is donderdag. Dan moeten ze winnen, willen ze naar de volgende ronde gaan, want anders kunnen ze nooit kwalificeren voor in de Europa League te spelen. Enfin, dat en nog veel meer tussen nu en 18 uur. Blame het aan de boogie dan maar. Dit zijn de Jacksons met Michael Jackson in de hoofdrol. En de andere Jacksons die deden gewoonweg mee. Toen was het nog zeer populair in de jaren 70 met een van de grootste hits. Van harte welkom.

De fijne nieuwe single van onze Romeo's natuurlijk, hè. Ik zag je maar even, jazeker. Ik zag jou ook maar even, maar dat duurt wel 2 uur aan een stuk als je blijft hangen natuurlijk, hè. Goed, dat waren de Romeo's en nu is het tijd geworden voor onze David Bowie samen met Nick Jagger nog eens naar boven te halen. Dancing on the street, ze dus de jongens die zagen het wel helemaal zitten. Temperaturen zitten nu nog goed vandaag, maar dan gaan ze ook alweer de oogsten in. Hè. Het is het einde van de week, gaan we weer 34 tot 35 graden krijgen. Dat is een beetje te warm voor het goede. We zijn niet al zo lang gewoond, dus het zal moeten lukken.

0: schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

De nieuwe single van Alex Warren en dat met Passenger. Beste vrienden en vriendinnen, weet wel dat het inderdaad weer warm gaat worden. En we zijn het inderdaad wel een tijdje gewoon. En van ergens eind juni al dat het zo warm is. Hittegolven de ene na de andere. Dus dat is eigenlijk wel een klein beetje de zomer. Maar wat gaat de keerzijde van zijn? Ik hou mijn hart al vast als er ooit een dag terug gaat regenen. Als het gewoon zou regenen, zou het nog wel meevallen. Maar als het met bakken uit de lucht komt vallen, jongens, dan wil ik er niet graag bij zijn, maar dat die overstroming en die motorstromen er gaan zijn. Afwachten, dat is het enige wat wij kunnen doen. Dit zijn de jongens van Clear Dance, Clearwater, Revival. Dit is met Down on the Corner.

Voilà, dat zijn nog eens klassiekertjes waarvan die zegt van ja, dat hoor ik wel graag. Hè. Zeker weten. Ja, CCR is de afkorting van deze groep en dat is iedereen zegt dat meestal wel zo. Goed, ik heb nog een plaat voor jullie klaarstaan en daarna krijgen we ook nog onze supertip van de week. De supertip van de week is Justin de Wild met Cheerio. Maar deze is ook nog een fijn klassiekertje. En dan komen we terecht met onze Doris Day. En die heeft het over Shine Up. Een heerlijke, fijne meezinger.

Nee, zeker niet. Hè. Wat een geweldige plaat is dit, hè. Ik draaide het al meer dan een maand. En als je naar mijn programma's geluisterd hebt, dan weet u dat ik dat af en toe wel een keer liet door de box galmen. En nu is het ook wel de supertip van de week geworden. Deze Justin De Wild met Cheerio. Goed, tijd voor de lichten te doven. Even tijd dat we even een romantisch momentje gaan hebben. Ofwel een rustmomentje in het programma. Ik draai straks Helmut Lotti bij jou alleen. Maar een van de twee platen van de rustmomentje is Prince. En dat met de New Revelation. Uit de geweldige film ook wel. Purple Rain komt eraan, zoals het album ook wel genoemd en deze single uiteraard ook. En dan heb ik dit Franstalig duurtje nog even voor jullie klaarstaan. Jane Birkin, die ken je misschien nog wel, samen met Serge Gainsbourg. Dat waren in de jaren 60 de twee geweldige mensen in Frankrijk die het van alles duurden. Hè. Jane Birkin, die ging bijna naakt over straat, had wel iets aan, maar je zag wel alles. Enfin, wat heeft het dan verschil? Goed, dat je het er net niet aan kan, dat is toch wel een feit dat zeker is. Hè. Maar ze maakt een geweldig nummertje. Ik ken er maar eentje van hun, maar dit is toch wel de top of the bill. Je t'aime, moi non plus.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers...

0: Ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: Pros FM Radio Pros.
2: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

zijn gespeeld en dat met Alexandra Burke en Flo Rida. Beste vrienden, een lekker dansplaatje moet er altijd van bij zijn. Dit is uit de minis geplukt en zo maken ze er geen meer. Dit is nog wel een leuk plaatje om eens op de radio te komen. Dan heb ik de volgende plaat en de volgende plaat is dan ook alweer van de fijne zangeres Whitney Houston. Whitney Houston was een actrice, ze was een zangeres en ze is ontdekt geweest met een geweldig liedje. Dat gaan we vandaag niet spelen. We gaan een keer terug naar de 90's met dit. Dit is Step by Step. Well,

Ja, ja, voilà, dat zijn zij, de lekkerste platen die je hoort. Pros FM, beste vrienden, dat is hetgeen wat je moet opzetten om leuke muziek te horen van alle tijden en van alle genres. En dat is ook wel heel belangrijk dat we dat blijven doen. Afijn, Hold Back the Night komt er nog aan van de Twems. En als alles goed zit, heb ik ook nog in dit uur George Benson en Give Me the Night. Dat zullen we zeker vast doen. Maar eerst nog eventjes terug naar die oldies van de Twems. Tot zometeen natuurlijk, hè, na vijven.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeer, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammertime. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
6: Goedenavond.
4: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Get Down, Get Down. Inderdaad, een geweldige plaat van de Backstreet Boys. Toen gingen we terug naar de jaren 90. Een hele fijne namiddag nog altijd. En we zitten in het tweede gedeelte van het programma Hits in de Spits. Ik blijf bij jou tot en met 18 uur. En mijn naam is nog steeds Gerrit de Groot. Fijn dat je luistert naar ProsFM. ProsFM is te beluisteren via de geweldige frequenties op FM. Maar ook via DAB Plus in Oost-Vlaanderen. En uiteraard ook wel via het internet. Spaghetti dag komt eraan. Spaghetti dag komt eraan. En dat weliswaar op zaterdag de 5e september. Dan kan je komen spaghetti eten. Maar dan kan je ook wel croque monsieur eten. Ofwel een spaghetti bolognese. Ja, dat is altijd. Maar een veggie spaghetti is er ook. En een croque bolognese. Zo is het toch wel. Dus daar kan je allemaal naartoe komen. Dat heb je al dikwijls gehoord. Als er nog kaartjes te verkrijgen zijn. Dan kan je nog altijd komen kopen. En misschien kan jij nog wel een kaartje winnen in een of ander live programma. Kan dat dan wel gebeuren? Dat kan je bij mij niet doen, maar wetend dat je toch wel in verschillende programma's een kaartje kan winnen. Dan kom jij met je vrouw of je kinderen en dan is er toch wel één iemand die toch wel gratis kan smullen. Is toch wel fijn, denk ik toch wel. Goed, beste vrienden en vriendinnen, genoeg gezeverd, muziek nu. Dit is Texas Hold'em, de fijne plaat van die.

dat dan nog wel, denk ik, hè. Ik heb wel een paar namen in mijn hoofd, maar als ik de ene noem, moet ik de andere ook noemen. En dan is dan weer gratis reclame, dan gaan we dat maar even niet doen. We houden een palsevertje uit de 90's. Goed, dan gaan wij eventjes een rustplaatje spelen. En dat is een van de mooiste platen, vind ik toch wel, van de Canadees Bryan Adams. Ik ga nog eens eventjes terug. We gaan naar de Emel, zo zou ik het kunnen noemen. Maar het heeft nu wel een andere betekenis. Goedemiddag allemaal.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Even terug naar de Golden Oldies tijd van de jaren 60. Dat zijn nog wel geweldige platen daar gemaakt. Hè. Zo heb je Tom Jones, Engelbert Humperdinck, maar deze Paul Anka mocht er ook wel zijn. Wij draaien nog eventjes zijn Diana. Goed, van Diana gesproken gaan wij eventjes twee platen naar elkaar draaien. En dat is onze Usher. Dat is een plaatje van heel begin jaren 2000. Was die man zeer populair. Dit is een van zijn beste platen dat ik gevonden heb. Dit is nog eens Yeah, Yeah, Yeah. En deze van King komt er ook nog eens bij. Van 1985. Dit is Love and White.

0: Dat is hem, hè. Jawel. Deze plaat is misschien zo'n plaat dat je niet zo graag hoort, omdat je het niet kent, omdat je het zeker en vast niet kan smaken. Het kwam uit de Millies. Begin jaren 2000 was dat een geweldige hit toen in de hitparade met deze van Usher en Yeah, Yeah, Yeah. We gaan zomer iets draaien, dat is de bedoeling, want het is nog altijd zomer en het is 5:30 gepasseerd. Dat betekent dat wij even teruggaan naar geweldige platen. En dat is onze Willy Sommers, komt eraan met Zoet, Zout en Zuur. Aiko Aiko van Justin Wellington, die heb ik ook nog eens wakker gemaakt. En nu gaan we aftellen, hè. Undo Stress, dat is een geweldige plaat van Ricky Martin met zijn Maria.
1: Wee!

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Die geweldige plaat van ons uit Christophe natuurlijk, hè, voor zijn mama. Ja, na al dat geweld van de jaren 2000 en de geweldige zomerrit, was het wel even tijd dat we even teruggingen naar een geweldige plaat van onze Christophe. Waar de mensen terug wel een klein beetje terug voldoening gaan hebben. The Walk of Life komt eraan van de Dire Straits. En deze komt uit de Golden Oldies tijd van de 70s. I Need Never Get Old. Dit is Natural Whitecliff. Dat is een van de betere platen dat we nu naar boven halen. Zeker weten. Dus als je blijft luisteren, dan krijg je van mij nog enkele goede nummers tot en met 18 uur. Maar niet getreurd, na 18 uur zijn er ook al onze collega's die klaarstaan voor weer leuke radio voor jou te maken. Dus blijven luisteren naar Radio Prof FM.

never get old. I need never get old. Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

Met deze geweldige meezinger zitten wij aan het einde van ons Latijn. En dat betekent dat zometeen onze Peter van Scheuter aankomt. Heel veel plezier met hem. En dan heb ik nog een paar goeie nummers. Jasmin komt er nog aan. Ik was zo graag bij jou gebleven. En een fijne plaat van de Platters. Ik hoor je graag morgen weer. Dan ben ik graag terug op de woensdagaflevering tussen 16 en 18 uur. Zo is het. Enfin, nog een hele fijne avond. Smakelijk eten. En graag tot morgen. Veel plezier met Peter.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De begrafenis van Michiel van de Weert vindt maandag namiddag plaats in het stadion van voetbalclub Racing Genk, zoals hij dat zelf wenste. Er komt ook een livestream van die dienst. Je hoort Erik Gerrits van Genk.
4: Michiel ademde KRC Genk. KRC Genk was een heel belangrijk deel in zijn leven. Michiel heeft kenbaar gemaakt dat het absoluut zijn droom is dat in het stadion van KRC Genk daar zijn uitvaart zou kunnen plaatsvinden. En dat is natuurlijk een droom die wij absoluut willen waarmaken.
3: Zaterdag organiseert Racing Genk ook een eerbetoon voor Michiel voor de wedstrijd tegen Westerlo. En zondagnamiddag kan iedereen die dat wil hem nog een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum in Diepenbeek in Limburg. Michiel was 28. Hij stierf gisteren aan de zeldzame verouderingsziekte progeria. Aan de noordkust in Frankrijk is de kerncentrale in Grevelingen stilgelegd, omdat er een massa kwallen zitten in de filters van het koelsysteem. 3 van de 4 reactoren liggen daardoor stil. Exact een jaar geleden gebeurde dat daar ook. Toen duurde het 10 dagen vooraleer de kerncentrale van Grevelingen weer volledig draaide. Door het warme weer kampt de Franse noordkust al maar vaker met opvallend veel kwallen. De dodentol na de zware aardbeving in Colombia blijft oplopen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er al 224 lichamen geborgen en vielen er meer dan 1300 gewonden. Maar de tol kan nog zwaarder worden, want meer dan 160 gebouwen zijn verwoest. Rond deze tijd begint Union aan zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. In de derde voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd eindigde op 3-3. Maar alle omstandigheden zitten goed om hier te winnen, zegt trainer David Hubert.
5: Het vriest niet, een beetje nat, goed veld, veel zuurstof in de lucht. Dus prima voetbal weer. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we niet direct al onze kaarten op tafel gaan gooien. Ik denk dat het belangrijk is dat we een game management gaan doen. En naar gelang dat de wedstrijd gaat vorderen natuurlijk, gaan er aan de een of andere kant ook wat meer initiatief moeten genomen worden.
3: De winnaar gaat naar de laatste ronde voor de competitiefase van de Champions League. Een delfine in Kanza mag begin september meedoen op de Memorial van Damme in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Ze krijgt van de organisatie een wildcard nadat ze gisteren brons pakte op de 100 meter op het EK in Birmingham. In Kanza zit nipt boven het Belgisch record van Kim Gevaert uit 2006. Toeval of niet, Gevaert is meetingdirectrice van de Memorial. Krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden. Vannacht koelt het dan af tot minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler en de kans op buien stijgt.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: elke werkdag van 6 tot 8 avonds. Muziek Mozaïek.
1: Peter Monsieur.
2: Pulse FM. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Sommige stemmen raken je meteen en Alex Warren heeft exact dat talent. Op zijn nieuwste track valt alles perfect op zijn plek. Oprecht, meeslepend en zonder overdrijven. Als voorproefje op zijn album Wild Child, dat op 28 augustus uitkomt, zijn nieuwste single Rescuer. Goedenavond, prosvrienden. Van harte welkom in Muziek Mozaïek. En vandaag heb ik opnieuw een special guest in de studio. Vanessa España. Dadelijk meer.

Luc Steno, voordat je slapen gaat. We gaan buurten bij Django Wagner. Waarom ben jij gegaan? En daarna in één moeite door naar Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Het klinkt goed, maar het luistert nog beter. En zometeen na het reclameblok, A Letter to You, starten we meteen met de single van Vanessa España, gevolgd door het interview.

0: Plus Oost-Vlaanderen.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053 83 19 06.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

0: Ze brengt elk feest op elke locatie. Ze verandert elke zaal in een dansvloer en schrikt niet terug voor slager, line dance of een gevoelig nummer. Live bij mij in de studio, Vanessa España. Welkom, Vanessa.
1: Welkom, Peter.
0: Dat was even een single die je begin dit jaar opgenomen hebt.
1: Ja, klopt.
0: Doe maar gewoon. Ja. Dat gaan we ook vanavond doen.
1: Ja, liefst. Ik ben van Antwerpen en ik ben ook maar een gewoon vrouw, hoor.
0: Voilà. Zeg, Vanessa, als mensen jou boeken ze niet zomaar een zangeres, maar een complete show.
1: Klopt.
0: Welk gevoel wil jij dat mensen hebben als ze na een optreden van jou naar huis gaan?
1: Zeker en vast met een goed gevoel. Dat ze zich echt ontspannen hebben en dat ze zeggen van, oh, maar ik heb me reuze geamuseerd. En dat ze de volgende keer er weer bij zijn natuurlijk.
0: Goed,
1: hè?
0: Ja, uiteraard. Ja. Je repertoire is ontzettend divers, van crooners tot swingende feestplaten. Is die veelzijdigheid een bewuste keuze of kun je simpelweg zelf niet kiezen uit al die mooie muziekgenres?
1: Wel, ja, het is momenteel eigenlijk erg moeilijk, want er zijn heel veel slagerzangers, met alle respect. Maar ik breid dat toch graag een beetje uit naar crooners toe, omdat dat ook heel goede muziek is. Jive muziek, disco muziek.
0: Ja.
1: Echt de goede oude tijd van vroeger.
0: Absoluut.
1: Dus een Barry White ertussen gooien en zo af en toe, dan staat een dansvloer zeker en vast vol.
0: Ja, absoluut.
1: Dus, en daar.
0: Ja. Is er een nummer dat echt nooit op jouw setlist mag ontbreken?
1: Ja, dat klinkt heel stom, Bonacera.
0: Is het waar?
1: Ja, en dan ook nog gevolgd door de mix eigenlijk met Oh Marie.
0: Ja.
1: Van André Hazes. Dat is natuurlijk moeilijk om als vrouw over Oh Marie te zingen.
0: Ja, maar ik heb het gezien. Ik heb het gezien op je socials. Mm-hmm. Dan zet je werkelijk een hoed op, zoals André Hazes dacht.
1: Ja, hè? Af en toe, maar niet altijd, ja, hoor. Dat was toen bij Dimmy Zingt Hazes in de Foxy Fox. Dus hij is daar een grote fan van André Hazes. Dus ja, was eigenlijk heel toevallig gekomen, maar dat is maar... Ja, gewoon
0: toeval.
1: Exact.
0: Radio is puur op geluid gericht. Wat vind je het leukste aan zingen in een radiostudio tegenover een volle zaal?
1: Ja, uiteraard. In een volle zaal heb je mensen die, die reageren. Allee, ik bedoel, daar heb je de interactie. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat heb je niet in een studio. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, het is natuurlijk wel altijd leuker dat er een beetje gezelligheid bij komt. Want ja, in een studio zit je natuurlijk tegen de micro
1: uiteraard.
0: Te praten en, of te zingen.
1: Klopt.
0: Dat is wel altijd beetje...
1: De interactie met het publiek is eigenlijk hetgene waarvoor je toe. Hè.
0: Ja,
1: dat is waar ik het meeste van hou. Dus als ik zie dat ze genieten, dat ze mee met hun benen zitten te doen. Ik zie alleen in de dienstencentra in de week, dat zijn dikwijls mensen die niet kunnen gaan. Die komen binnen met een rollator, maar die staan wel op de dansvloer nadien. Ja, ik krijg die zover.
0: Ja, dus, want je staat heel vaak op podia in dienstencentra, woonzorgcentra en op wijkfeesten. Dat is toch een heel ander publiek dan op een massafestival.
1: Ja,
0: ja. Je zegt het zelf, het is natuurlijk altijd plezanter om dankbaarder te zijn op die plekken dan ergens anders waarschijnlijk. Hè?
1: Ja, het is niet... pas op, je hebt altijd mensen die... er zijn altijd liefhebbers en niet-liefhebbers. Hè?
0: Tuurlijk.
1: Dus dat is allemaal zo. Maar meestal, ik mag eigenlijk niet klagen. Ik heb eigenlijk altijd... mensen mee.
0: Nou, in mijn research heb ik al een beetje filmpjes bekeken en ik zie dat er altijd ambiance is. Dus,
1: voilà. En als ik ze niet mee krijg, of ik zie van er gebeurt niks, dan ga ik toch tot het uiterste dat ze er dan toch wel
0: proberen.
1: Dat ze dan toch nog wel iets gaan doen. Al is het maar dat ze het van op hun stoel doen, maar meezwaaien of
0: zeker.
1: Maar er moet beweging in zitten.
0: Nou ja. Live optreden brengt altijd onverwachte dingen met zich mee. Wat is het vreemdste of het grappigste of het meest ontroerende dat jou ooit op een podium is overkomen?
1: Wel, onlangs, afgelopen zaterdag, trad ik op in ons huis. In Zelzaten.
0: Mm-hmm.
1: En ik zong daar Love on the Rocks van Neil Diamond. En ik had eventjes oogcontact met een dametje. En ik zag dat die haar ogen vochtig waren. En ja, die begon eigenlijk echt ja, extreem emotioneel te worden.
0: Ja.
1: Waardoor, ik krijg het nu al zelf terug, waardoor ik zelf ook...
0: Het raakte mij
1: enorm. Maar ik ben er naartoe gegaan, ik heb ze vastgepakt, een knuffel gegeven, een kus gegeven en gezegd van, dit is waarvoor ik het doe.
0: Ja, ja. Dus, dat begrijp ik.
1: Ja, ja, dat is gewoon puur... er was geen meer uitleg voor nodig, we hebben elkaar gewoon vastgenomen en that's it.
0: Dat is fijn.
1: Ja,
0: dat is fijn.
1: Was gewoon een heel mooi moment.
0: Ja, veel mensen zien alleen het uurtje op het podium, maar er gaat heel wat voorbereiding aan vooraf.
1: Ja.
0: Hoe ziet een typische werkdag in het leven van Vanessa España eruit als de schijnwerpers nog niet aanstaan?
1: Moet je dat echt allemaal weten?
0: Eigenlijk... Ja en nee, maar ik bedoel maar zoals vandaag. Je komt van Antwerpen.
1: Ja.
0: Je hebt 2 uur in de auto gezeten. Je hebt in de file gestaan. Ja. Uw GPS gaf de Leijenstraat nummer 5 niet aan.
1: Ik zal een even auto moeten kopen.
0: Jawel. Neem een beetje leukere dingen eigenlijk. Want maar alleen, je kunt er nu over om lachen.
1: Nu wel. Dus, ja. Maar toen ik hier toe kwam, was dat even minder.
0: Ja, ik begrijp dat. Maar ja, dat heb je niet in de hand.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Zulke dingen die. Absoluut niet.
1: Dat gebeurt allemaal, dat hoort er allemaal bij. Dus dat is knop omdraaien. Hè?
0: Maar buiten het optreden is er eigenlijk geen andere bezigheid niet meer? Of je gaat niet meer gaan werken?
1: Daar heb ik geen tijd meer voor, hoor. Eerlijk gezegd.
0: Want, ja, je doet waarschijnlijk dagelijks bijna optredens.
1: Bijna dagelijks, toch? Ja.
0: Want het was moeilijk om jou te pakken te krijgen voor vandaag.
1: Maar
0: gelukkig.
1: Het is, momenteel, ik ben zeer dankbaar, maar het is extreem druk. Ik moet ook voorbereidingen doen natuurlijk. Ik doe ook alles zelf. Mijn website, mijn promos, socials.
0: Ja.
1: Als
0: we eigenlijk vooruitkijken naar de komende tijd, waar kunnen de luisteraars jou binnenkort live aan het werk zien? Bijvoorbeeld, zijn er nieuwe nummers of nieuwe projecten op komst?
1: We zijn sowieso bezig met 2 nieuwe nummers. Daar kan ik eigenlijk nog niet heel veel over zeggen, want dat staat nog eens in kinderschoenen. Dat wordt wel een topper ook.
0: Ja.
1: Maar vermits dat het nu zo druk is met optredens en zo, ja, gaat dat eigenlijk een beetje... Dat blijft even liggen.
0: Ja.
1: Allee, er zijn al wel voorbereidingen geweest, maar...
0: Het is volop seizoen.
1: Ja, voilà. Maar ik moet de juiste afspraken en zo dan nog voor verder doen met de producing. Komende zaterdag, mijn moederdag in Antwerpen... is het een feest voor Moederdag in de Bierkuip in Niel.
0: Ja.
1: Dat wordt trouwens ook mijn fanlokaal. Dus daar hopen we ook enorm veel mensen te mogen ontvangen, want dat wordt ook weer een superfeest.
0: Ja.
1: En dan in... normaal gezien moest ik zondag, de 16e, optreden in New 23 in Maldegem.
0: Ja.
1: Maar dat is verzet. Dat hebben we samen besloten. Met die warmte en dit en dat. Met alle omstandigheden een beetje bij je.
0: En de druk waarschijnlijk. Ja,
1: waarschijnlijk. Hebben wij samen ook, ik zowel met de organisatie, besloten van het te verplaatsen naar 18 oktober.
0: Ah ja.
1: En dat wordt dan een show samen met Fadim en Zaza Project.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Dus voilà, dat is dan
0: 18
1: ook...
0: oktober,
1: ja,
0: in Maldegem.
1: Ja, klopt. Ja, ja. 18 oktober. Dus dat is nog even wachten, maar ja, dan hebben we wat meer tijd. Hè,
0: ja, dat is juist.
1: Om voor te bereiden.
0: Dat is juist.
1: Want het is allemaal zo hectisch, dus voilà.
0: Stel, je mag 1 droomduet opnemen met een artiest. Met wie zou je het podium willen delen en welk nummer zou je zingen?
1: Internationaal of
0: nationaal? Nationaal, internationaal.
1: Oh, weet je... ik hoor enorm graag Barbara Streisand en Shirley Bassey, maar dat is een beetje te hoog gegrepen. Dus daar kun je geen duetje mee doen.
0: Nee.
1: Maar moest het zijn, hè? Ze mag me altijd bellen.
0: Ja, ik denk niet dat ze luistert, maar ja, goed.
1: Voilà, ik denk het ook niet.
0: Ja, dat is goed.
1: Wel zoiets, maar dat zijn...
0: Nee, maar dat betekent toch wel een beetje dat het genre en het respect voor die artiesten dat je eigenlijk toont. Want Barbara Streisand, Shirley Bassey, dat is ook eigenlijk, ja, dat zijn toch wel topsterren. Hè?
1: Toch. En die zijn ook al, allee, zeker Shirley Bassey, die zijn ook al serieus op leeftijd. Maar als je die nog hoort zingen, dat is, ja.
0: Ja.
1: Allee, voor mij, hè, dat is ook weer persoonlijk. Hè?
0: Ja.
1: Want er zijn dan weer mensen die absoluut niks vinden. Maar ja, oké. Okay. Dat is ieder zijn smaak.
0: Ja, dat is een genre.
1: Dat is de smaak. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Dus, en dan, ja, als ik dan nationaal zou moeten zeggen, dan zou ik mijn goede vriend Gerry Jagger zeggen.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Ja,
0: misschien.
1: Dat is eigenlijk een geweldige zanger en een hele lieve mens.
0: Ja.
1: Dus voilà.
0: Ja, ik heb hem vroeger ook al eens op interview gehad. Weliswaar op een andere radio, maar dat maakt niet uit. En ja, ik kon daar ook eigenlijk goed mee,
1: ja,
0: mee overeenkomen.
1: Ja, dat is een hele lieve mens, een zalige mens. Die is ook gewoon gebleven.
0: Ja.
1: Dus ja, top.
0: Ja. Oké. Elke artiest heeft wel de show must go on moment meegemaakt.
1: Yes.
0: Wat is de grootste podiumblunder of het technisch mankement dat je ooit professioneel hebt moeten weglachen? Want ja, je probeert het natuurlijk wel zo goed mogelijk op te lossen.
1: Goh, ik ken dat. Allee, ik kan nu geen namen noemen, want dat is niet zo goed voor die zaak. Maar dat was eigenlijk een heel slecht geluid. Dus de boksen vielen daar continu uit.
0: Ja.
1: Dus dat is als je staat te zingen, je blijft gewoon doorgaan. Show must go on. Maar dat is niet leuk. Ook voor de mensen die aanwezig waren, was dat echt niet leuk. Maar dat is eigenlijk, dat is. Ik mag eigenlijk niet klagen. Dat is eigenlijk het enige tot hiertoe dat ik op dat gebied heb meegemaakt.
0: Het is altijd goed verzorgd.
1: Ja, waar de plaatsen waar ik kom, mag ik absoluut niet klagen.
0: Ja, zo hoort het ook, ook te zijn eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: En ik
0: ja.
1: heb ook mijn eigen geluidsinstallatie.
0: Ja,
1: dus,
0: dat scheelt veel.
1: Voilà.
0: Ja. Als je het zelf in de hand hebt, voilà. Dat het...
1: Ik iets verkeerd doe, dan kan ik alleen maar kwaad op mijn eigen zin. Hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Maar ik kan eigenlijk niet echt... Nee.
0: Ja,
1: mag
0: okay.
1: niet klagen.
0: Is er een specifiek nummer uit je jeugd dat je altijd herinnert aan het moment dat je besloot om zangeres te worden? Want in onze pre-talk hadden we het over hoe lang je al bezig bent. En dat was 37 jaar?
1: Ja, zoiets. Ja. Ja. Maar niet op dit...
0: Op dit niveau niet.
1: Nee,
0: maar maar is er dan eigenlijk een specifieke nummer? De artiesten, die kennen we al. Maar zijn er dan nummers die jou echt effectief aanspreken uit die tijd?
1: Er zijn er zoveel.
0: Heel veel?
1: Heel veel. Dat is echt te veel om op te noemen. Ik heb echt enorm veel... heel veel nummers die ik echt graag hoor, zeker van vroeger. Dat is This Is My Life van Shirley Bassey, maar dan op tempo versie, disco versie vind ik gigantisch machtig.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ja, ik kan het me voorstellen. Ja. Je staat vaak uren achter elkaar te zingen en te dansen eigenlijk. Want ik heb het gezien. Waar haal je op een minder vitale dag toch die nodige adrenaline en energie vandaan?
1: Aan het denken van wat dat er geweest was tijdens dat optreden dat voorbij gegaan is. Of komende, wat er gaat komen, daar al op voorbereiden. En daar krijg ik dikwijls al genoeg adrenaline, energie van, om te zeggen van, het volgende feestje staat klaar.
0: Altijd, ja.
1: Dus ja.
0: Altijd vooruit.
1: Yes. Ja.
0: Niet neuten, niet neuten, nee, niet pleuien, voilà. Zeggen ze Gent.
1: Ja, zoiets. Nee, gewoon doordoen.
0: Ja,
1: voilà.
0: Ja, en, ja, the show must go on.
1: Ja, voilà, dat is gewoon zo.
0: Hoe ga je om met de verzoeknummers uit de zaal die totaal niet in je repertoire of de sfeer van dat moment passen?
1: Ja, dat doen we dus ook om de mensen tevreden te stellen. Ik heb een beetje een hekel aan de Engelbewaarder, met alle respect. Hè?
0: Ja.
1: Want dat is een tophit, maar ik breng hem niet graag. Maar ik breng hem, hè.
0: Gebrengd.
1: Mensen verwachten dat, vragen dat.
0: Ja.
1: Maar ik kom er langs mijn oren uit.
0: Ja, het wordt inderdaad veel gecoverd en veel. Ja.
1: Amai.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Maar je doet het wel.
1: Ja. Maar ik doe het wel, ja.
0: Ja.
1: Ja. En het rare is, en dat is heel raar, dus met dat nummer moet ik ook af en toe al eens improviseren en lalala of zo ertussen gooien, want ik vergeet dus compleet je tekst. Hè.
0: Ja.
1: Ik kan dat dus niet onthouden. Hè.
0: Ja, maar dat... Waar een te voor staat, is ook niet goed, hè?
1: Bij andere nummers heb ik dat probleem niet, omdat die mij liggen. Omdat ik dat aanvoel. Maar bij die engel bewaarde, dat is zo precies van... dus, en ja, dat gaat er niet in, jong.
0: Goed. Is er een verschil in energie tussen een optreden 's middags voor een zittend publiek of een avondshow waarbij de dansvloer meteen vol staat? Geeft dat verschil voor u? Of?
1: Niet echt. Ja. Nee. Want sowieso, degene die zitten, die staan dan toch na een tijdje recht. Ja. Er zijn altijd nummers bij waar ze dan toch wel...
0: Ze moeten eerst wat gewoon
1: even,
0: worden.
1: Even aftasten.
0: Even wennen. Ja.
1: En dan, dan is dat full force. En dan, maar ja, ik zeg het, zowel bij de oudere mensen in de dienstencentra en zo, is dat ook altijd eerst eventjes aftasten.
0: Ja.
1: Een paar knoenertjes ertussen gooien. Dat
0: beetje
1: die al
0: loskomen.
1: Horen. Ja, voilà. En die beginnen dan spontaan mee te dansen. En dat is prachtig mooi.
0: Goed, ja. Zijn er bepaalde aspecten van je vak dat je van tevoren, toen je net begon met zingen, nooit had kunnen voorspellen?
1: Zoals het er nu aan toe gaat, dat had ik echt niet zien aankomen eigenlijk. Ja. Pas op, ik doe er heel veel voor, omdat het mij echt nauw aan het hart ligt. En ik groei nog alle dagen. Hè. Allee, ik bedoel, ik doe nog alle dagen, ik leer nog alle dagen bij. Hè.
0: Ja.
1: Dus ik volg ook nog zangles en zo. Voor toch maar. De mensen betalen een ticket. Dus dan wil ik ook dat ze wel
0: iets krijgen.
1: Iets krijgen, voilà.
0: Ja.
1: Dus, en dat is gewoon, dat is mijn leven momenteel.
0: Blijven gewoon.
1: Ja, voilà, blijven gewoon.
0: Ja. Mocht je een tijdcapsule maken van voor de zangeres Vanessa España over 10 jaar,
1: mm-hmm.
0: Welk advies of welke wens zou je erin steken?
1: Dat ik even, het zal misschien wel wat minder gaan, want dan kan wat ouder zijn.
0: maar.
1: Maar als we zo kunnen blijven doorgaan zoals nu in stijgende lijn, dan vind ik dat, daar wil ik voor tekenen.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Vanessa, kiezen of delen? Ik geef jou twee opties. Mm-hmm. Jij kiest zonder te twijfelen. Disco of slager?
1: Disco.
0: Optreden 's middags met koffie en taart of 's nachts in een feesttent?
1: Goh. Toch allebei. Zo.
0: Allebei?
1: Kan ik kiezen. Want dat zijn, die hebben allebei hun positieve eigenschappen. Ja,
0: goed. Meezingers of intieme luisterliedjes?
1: Dat is ook weer zo'n moeilijke, hè? Ik zou het aan toch ook weer zeggen, allebei. Want die zitten er ook allebei in de setlist.
0: Goed,
1: dus, ja, voilà.
0: Dus, een vaste, ingestudeerde choreografie of pure improvisatie op het podium?
1: Ah, wel, liefst improviseren.
0: Is het waar?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Het komt eruit zoals het moet. Ja,
1: ja, klopt. Ja. Ja.
0: Een Vlaamse klassieker of een internationale evergreen?
1: Een evergreen.
0: Evergreen?
1: Ja.
0: Goed. Gaan we eerst luisteren naar jouw nieuwste single?
1: Oké.
0: Dat gaan we dan nu doen. Hier is Vanessa España en leef vandaag.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Vanessa, zo net je nieuwste single gehoord. Leef vandaag.
1: Klopt.
0: Mooie single toch?
1: Dankjewel.
0: Ja, en ik vind het positief. Dus,
1: ja,
0: dus
1: dat is heel leuk. Dat is de bedoeling.
0: Heel leuk. Zeg, we gaan nog even door tot...

0: een uur of zeven, want ja, dan moeten we natuurlijk wel afsluiten. Hè. Zijn er bepaalde aspecten van je vak dat je van tevoren... Ah, dat heb ik daarnet gevraagd, sorry. Nee, ik ben mis. Als er nu luisteraars zijn van organisatoren, van evenementen tot mensen met een verjaardags- of buurfeest, die denken, ik wil Vanessa contacteren. Hoe kunnen ze jou het beste bereiken voor boekingen en informatie?
1: Wel, via mijn website.
0: Ja.
1: Dus dat is www.vanessa-espana.
0: Ja.
1: Espana, ja. Geschreven.
0: Ja.
1: .be. Of via mijn Facebookpagina, Instagrampagina. En via mijn telefoonnummer, gsm-nummer.
0: Ja. Oké, okay, ja, want zo heb ik jou ook eigenlijk leren kennen.
1: Ja.
0: Facebook is eigenlijk nog voor iets goed, hè?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Voor deze moment.
1: Buiten dat ze de mensen daar overal...
0: Ja.
1: Daar doen we niet al mee. Nee, is dat eigenlijk perfect?
0: Ja, dat gewoon wordt Vanessa, Espana, ja. En ja.
1: Ja,
0: dan komt iedereen er. Oké.
1: Okay. Ik hoop het.
0: Nog één vraagje. Is jouw show aanpasbaar op maat? Kunnen mensen bijvoorbeeld specifieke genres of verzoeknummers aanvragen? Als je boeken voor een feest, ja, daarmee bedoel ik bijvoorbeeld een huwelijksfeest. Ze vragen... Ja,
1: dat kan. Dat kan perfect. Want ik heb deze week ook een boeking binnengekregen. Dat was expliciet voor een Spaans feest. Dus die mensen gaan dat dan... organiseren met paella en sangria en wat tapas erbij. En die vragen dan ook natuurlijk uiteraard een aantal Spaanse nummers. Maar ik ben vijftalig, dus dat is geen probleem. Dus er kunnen wel...
0: Vijftalig?
1: Ja, dus er kunnen wel een paar Spaanse nummers tussen zitten.
0: We gaan het gewoon in het Nederlands doen.
1: Ja.
0: Een beetje Frans, een beetje Engels bij mij, maar voor de rest kan we eigenlijk niet veel...
1: Ja, pas op, die Spaanse nummers, die moet ik ook... instuderen.
0: Dat weet ik. Ja, dat snap ik.
1: Dat is nogal logisch. Maar ik begrijp ze wel. Dus dat is veel waard.
0: Ja.
1: Dus
0: ja,
1: dan kun je dat ook al met gevoel brengen. Hè. Dan weet je waarover dat gaan zingen ze.
0: Inderdaad. Dus. Ja, Vanessa, ik bedank jou ontzettend voor je komst naar de studio.
1: Heel graag gedaan, Peter.
0: Helaas, was het een beetje moeilijk om hier te geraken.
1: Ja, nu weet ik het zijn. Hè.
0: Ja, nu weet ik het zijn. En ja, de GPS...
1: Die gooien we buiten.
0: Die gooien we buiten.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Om jou te plezieren en om alles goed te maken voor hetgeen wat je vanmiddag meegemaakt hebt, ga ik nog een keer voor 7 uur jouw single draaien.
1: Oh, dat is heel lief. Ja. Maak maar veel reclame.
0: Ik dank je wel voor jouw bezoek.
1: Ik dank je ook, Peter en Radio Proost. Dank je wel.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: 6 tot 8 s'avonds. Muziekmozaïek.
1: Peter Monsieur.
2: Radio Pros. Zomer erop los.
3: Pros FM.
2: 105.5. 107.1. 107.5. En DAB Plus Oost-Vlaanderen.

De motor meteen op volle toeren, Dr. Elben en Let the Beat Go On. Fijn dat je er weer bij bent voor het tweede deel van Muziek Mozaïek op deze dinsdag. John Paul Young neemt het over, Lost in Your Love.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

We gingen heel even het heelal in, maar excuseer voor de vervroegde landing. Het is niet een moment om te zweven. De Space Brothers, Forgiven uit 1998. Gaan we proberen doen alsof het al vrijdag is. Laten we eens proberen met Michael Lanzo. Weekend op deze dinsdag.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
3: Puls FM.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Mieke met mijn engelbewaarder. Mocht je er vandaag eentje nodig hebben, je bent in ieder geval in goed gezelschap. Ik ben er. We gaan naar 1969. The Cats en Scarlet Ribbons.

0: korte, want wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
1: De Kevin.
0: Hallo Kevin, goedenavond. Hoe is het, jongen?
1: Goed.
0: Een leuke dag had vandaag.
1: Ja, absoluut. Het was vooral heel warm, het was goed weer eigenlijk. Ik heb een hele toffe nacht, inderdaad.
0: Ja, en het gaat nog slechter worden, hè man. Morgen geven ze tot 30 graden, daarna 32 en ik dacht vrijdag tot 35 graden, hè?
1: Ja, maar ik kan persoonlijk, Peter, kan ik het niet goed tegen, hè. Heel kruid als het warm is.
0: Dan blijf de best binnen, hè jongen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, want je hebt vlug uitdrogingsverschijnselen of eender wat. En je kan altijd een zonneslag, je verbrandt onmiddellijk. En dat is allemaal niet goed, hè. Het is te hopen dat...
1: Inderdaad, gezond kan dat niet zijn, inderdaad. Gezond kan dat niet zijn.
0: Nee, dat is waar, hè. En ze voorspellen eigenlijk dat het de standaardzomer zal worden in de toekomst. Dus we gaan ons daar moeten op voorbereiden, hè. Ik denk eerlijk gezegd dat we in de toekomst eigenlijk meer airco zullen moeten aanschaffen dan centrale verwarming of kachels of zo.
1: Ja, wel inderdaad. Joepie.
0: Ja.
1: De opwarming van de aarde, dat is toch wel wat.
0: Ja. Kevin, vertel het eens, man. Ja, jij wil de plaatje, hè?
1: Trouwens, bedankt dat ik in de uitzending mocht. Was eigenlijk
0: zeker goed, weten.
1: Ik had graag een plaat aangevraagd van Jerry Bernal. Ik heb zieken al.
0: Ja.
1: Voor jullie uiteraard.
0: Ja, dank u.
1: De mens was gewoon dragen uiteraard.
0: Ja.
1: Dat was het eigenlijk.
0: Oké.
1: Okay. Ik was er compleet niet op voorzien eigenlijk.
0: Ja, dat is goed, jongen.
1: Ik ben er graag zaterdag terug bij in een bijdraadje en zondag bij Peter Scheters en bij wie is dat op zondag?
0: We hebben je aan de telefoon gehad afgelopen zaterdag. En ik weet niet of je het nog gehoord hebt, maar Jan Bakker die is een weekje met verlof. En ik mag het doen met collega Chris van Dijk, dacht ik.
1: Ja.
0: Met Chris.
1: Die ken ik ook, ja, inderdaad.
0: Dus je bent altijd welkom, mijn man.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik ben inderdaad de dag zeker bij, uiteraard. En zondag bij Peter.
0: Oké. Okay.
1: Dus mensen kunnen ons gaan bellen nog altijd op de 070 22 22 50. En ze kunnen luisteren op 105.5 zeker? Of
0: ja, 105.5, 107.1.
1: Inderdaad, en natuurlijk ook kunnen luisteren voor Oost-Vlaanderen en natuurlijk naar DAB Plus uiteraard. Hè.
0: Dat is juist, en Vlaams-Brabant is er ook bij, Kevin.
1: Inderdaad.
0: Goed man.
1: Dus ik zou zeggen, graag tot zaterdag en
0: dankjewel voor je telefoon, Kevin.
1: Dat is graag gedaan.
0: Maak er nog een leuke avond van.
1: Ja, voor jou ook, Peter.
0: Dankjewel, jongen. Tot later, hè.
1: Hier is Jerry Bernal en Kussie Keno. Nog een hele fijne avond bij Radio Tros.
0: Voor jou ook, hè, man.
1: Ja, dank je. En Tros natuurlijk, zomers er nog altijd op los.
0: Zeker en weten.
1: En niet vergeten te kijken op eigen risico. Namelijk op www.radiotros.be.
0: Oké.
1: Ik ben graag volgende week terug bij. Ik ben graag momenteel zaterdag terug bij.
0: Tot zaterdag, man.
1: Hier is Jerry Bernal.
0: Ja.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst.

Een lied dat je na één keer horen direct meezingt. Oei, daar heb ik mijn twijfels over, maar ja, goed. De nieuwste van Dennis Jones, Nooit. Dadelijk heb ik Carol G, die alle kaarten op tafel gooit. Ze zingt voor het eerst een volledig Engelstalig duet en die microfoon deelt ze met Bruno Mars. Maar na Frank Valentino, you'll never find another love like mine. En wie nu naar de webcam kijkt, die gaat denken, hij is helemaal gek geworden. Nee, zo is die. Straks meer uitleg.

0: Carol G en Bruno Mars en Still. Kijk eens aan, mijn dag kan niet meer stuk. Ik heb net een superleuk cadeautje gekregen van Anneke. Dankjewel Anneke. Eén ding is zeker, ik kan er alvast helemaal tegen voor de komende winter. Twee zelfgebreide sjaals door haar. Dankjewel. Ik heb nog een verzoekje voor 8 uur voor Frida en Johan uit de Herzelen, die net ontdekt heeft dat één van zijn buurvrouwen zwanger is. Roland Keizer, Santa Maria. Tot morgen.
1: Elke werkdag van 6 tot 8 's avonds. Muziekmozaïek.
2: Peter Monsieur.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je een Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis. Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeren, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

mens lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets. Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyproc, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
4: De moeite.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

it up high and don't be afraid of the dark.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Union is uitgeschakeld in de Champions League voetbal. Het verloor zijn terugwedstrijd in de derde voorronde bij Bodø Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De heenmatch was op 3-3 geëindigd. Union moest de verlengingen met een man minder spelen na een late rode kaart. En het beslissende doelpunt viel helemaal op het einde. Er zat meer in, zegt Rob Schoofs van Union.
4: Het kon alle kanten uit en we hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden, dat je achter de bal gaat moeten lopen. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal is, dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus ja, dat is vooral teleurstelling.
3: Bodø Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union wordt opgevangen in de competitiefase van de Europa League. Defensie gaat geen auto's meer gebruiken die gemaakt zijn in China, uit vrees voor spionage. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink gezegd in VTM Nieuws. Nochtans rijdt het grootste deel van de top van ons leger nu wel in Chinese auto's rond. Daarom is er voor hen een soort handleiding, zegt Goetink.
5: Wat staat erin in de grote lijnen? Let op, u bevindt zich daar zoals op een trein. Dus u weet niet wie achter uw schouders aan het luisteren is wat naar u zegt of aan het kijken wat je doet. Dus wees aandachtig daarmee.
3: Ook defensieminister Franke benadrukt dat de volgende wagens voor ons leger zeker geen Chinese wagens worden. Na Colruyt en De Leijzen roept ook Carrefour scharreleieren terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Dat is beslist na overleg met het voedselagentschap. Salmonella kan onder meer diarree, misselijkheid en braken veroorzaken. Meestal ben je daar na enkele dagen weer van af. Maar vooral bij risicogroepen zoals jonge kinderen en ouderen kan dat gevaarlijk zijn. Er zijn nu al 240 lichamen geborgen in Colombia na de zware aardbeving van vanmorgen. Er vielen ook meer dan 1300 gewonden. Duizenden mensen zijn nog vermist. De Colombiaanse president heeft de noodtoestand uitgeroepen. Verschillende landen willen gaan helpen. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft onze landgenote Janla Njip Niemek zich geplaatst voor de finale van de 100 meter hoorde. Ze finishte als tweede in haar halve finale in de zesde tijd van alle finalisten. In de finale van de 5000 meter werd Elise van der Elst 21ste. Het goud ging naar een Italiaanse. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler met kans op buien.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: Zin in een zondag vol sfeer? Komende zondag 16 augustus moet je in Herdersum zijn. Tijdens de 54ste Centrumfeesten geniet je vanaf 9 uur 's ochtends van de grote rommelmarkt en gezellige garageverkoop. Maar er is meer. Neem plaats op het grote terras bij het parochiecentrum voor live ambiance. Er is een gezellige aperitiefbar, een wijncafé, een kikkertoernooi en een springkasteel voor de kids. Snuisteren, terrassen en vieren. Tot zondag in Herdersum. Gijzegem maakt zich op voor het gezelligste weekend van het jaar. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 augustus strijken de legendarische bosfeesten van Giro Popov neer aan de eerste bochtweg. Verwacht je aan 3 dagen pure ambiance met live optredens van onder andere de feestband, de Punchkes en de foute gids van Schaamteloos. Combineer dat met sfeervolle kraampjes, animatie en ronkende DJ-sets van DJ G. Swaf en DJ Duivenmelker. En we eindigen in Erpenmeer, want komend weekend vliegen ze er keihard in. Op vrijdag 14 augustus start vanaf 17 uur een sfeervolle avondmarkt vol straatmuzikanten. Vanaf 18 uur barst het gratis kermiscafé los met Meijer 90's. Zing en dans mee tijdens de spetterende live optredens van partyband The Flowing Vibes en de 90's covers van Hammer Time. Het feest duurt tot in de vroege uurtjes met top DJ's. Ambiance verzekerd en de toegang is helemaal gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM, Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zin in de perfecte zondag? Kom dan naar het gloednieuwe zomerterras van Radio Pros. Wij nodigen je van harte uit op onze exclusieve hotspot. Kom langs voor een gezellig drankje en geniet ondertussen van live muziek rechtstreeks van de radio. Je vindt ons in de Leistraat nummer 5 in Haaltert. Vanaf 13 uur ben je er van harte welkom. Sfeer, de beste muziek en koude drankjes. Alles is er, mis het niet. En tot zondag!
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

0: slapera.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.